0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijd werken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken, maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hegseth zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessel-Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vallen in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het AP Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. En dan het weer van weer online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Door de graad of 14 er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Ah!
15: Oeh, gaat het?
14: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
16: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
17: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
18: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters. Blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en veel loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot een graad of 14 er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP nieuws.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: SWV en Right Here.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Hele goede morgen en welkom bij een uitzending van Twente wordt wakker. Iedere zaterdagochtend gaan we terugkijken. Ook vandaag weer op de meest opvallende zaken uit de Twente Ochtendshows van de afgelopen week. Hè? Ja, tot aan 10 uur hier op jouw keuze in Twente.
1: Vandaag de dag dat.
0: Dat doen we voor deze 10e oktober. Vandaag in 1933 wordt het eerste synthetische wasmiddel van het merk Dreft op de markt gebracht. Ja, een tijdje geleden zeg ik om mijn beurt.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1986 in El Salvador. San Salvador, moet ik zeggen, die wordt getroffen door een verwoestende aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Daarmee kwamen maar liefst 500 mensen om het leven.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1995 in Nederland het 10-cijferige telefoonnummersysteem wordt ingevoerd. En dat gebeurt na de groeiende vraag van telefoonlijnen. Ja, voorheen bestond een telefoonnummer uit 6 of 7 cijfers, maar met de toename van vaste lijnen, mobiele telefoons en andere communicatiediensten was een uitbreiding noodzakelijk. Vandaag dus in 1995. Zomaar wat historische feiten. Wellicht kun je daar je voordeel mee doen op deze zaterdag. Zijn er nog zaken waar we moeten denken vandaag? Zeker. Het is dag van de duurzaamheid. Heel belangrijk op dit moment. Ook internationale dag tegen de doodstraf. Nou, hoe dat heel veel keer uit kan pakken hebben we vorige week nog weer mogen ervaren in de United States. Internationale dag van de mentale gezondheid is het vandaag. Het is ook vandaag de internationale dag van de palliatieve zorg. En het is ook vandaag werelddakloze dag, mensen. Ja. Allemaal zaken waar we wellicht vandaag even aan bij stil kunnen gaan staan of aan kunnen denken. Zo moet ik het zeggen. Goedemorgen.

0: de samenwerking tussen aan de ene kant Santana en aan de andere kant Rob Thomas mondde uit in een grote hit, nogal een tijdje geleden alweer. Smooth hoorde je in Twente wordt wakker en daarvoor de lazy song van Bruno Mars. In het beste van Twente wordt wakker. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Hoe dan ook, 16 graden. Dat is al wat anders dan gisteren. Maar hoort bij de herfst. Jasje aan en dan komt het ook allemaal goed. En ook prachtig om komend weekend bijvoorbeeld weer een wandeling te maken door de mooie bossen. En ook goudgele te aanschouwen. Maar dat kan ook voor het goede doel. Rob Koebrugge, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want er is iets wat de stichting Roppenpump doet. Leg even uit, wat doet de stichting?
3: Ja, de stichting die richt zich eigenlijk op technische innovaties. Gericht op de behandeling van diabetes. En dan moet je eigenlijk denken aan dat we nu bijvoorbeeld begin volgend jaar willen starten met een studie waarbij we kinderen behandelen. Zijn bijvoorbeeld bezig met een kunstalvleesklier. En daarbij willen we graag dat kinderen beter gereguleerd worden eigenlijk. En natuurlijk volwassenen ook, maar in dit geval steunen we eigenlijk het onderzoek naar de kinderen.
2: Oké, dat is helemaal goed natuurlijk, ja. Want je zult maar problemen hebben wat dat betreft, vooral als kind zijn. Dat raakt toch altijd iets meer. Een kunstalvleesklier, hoe moeten we dat zien?
3: Nou, dat is een apparaatje eigenlijk wat je bloedsuikerspiegel reguleert. Dat maakt eigenlijk op dit moment in Reda diabetic in Goor. Wij steunen eigenlijk vanuit de stichting dat onderzoek. En die kunstalvleesklier die regelt dus de bloedsuikerspiegel eigenlijk beter dan een normale insulinepomp. Dat komt omdat wij gebruik maken van twee hormonen, insuline en glucagon. Dat laatste is redelijk uniek in de wereld.
2: Oké, wat goed zeg. Ja. Een revolutie, ja. Mogen we dit zo noemen?
3: Dit is wel een revolutie, ja.
2: En dat bedenken we gewoon in Twente?
3: Dat bedenk je in Twente, ja. Ja.
2: Wat gaaf zeg, wat super.
3: Ja.
2: Oké. Ja. Even dan naar die wandeling, want het is natuurlijk om onder andere geld in te zamelen. Hoe gaat dat eruit zien? Want dat is komende zondag in Markelo, geloof ik, hè?
3: Ja, dus Markelo is eigenlijk landgoed Weldam en Nijnhuis. We hebben een route uitgezet van circa 7 kilometer. Die kun je overigens ook nog iets inkorten als je wil. Dan kun je er 4 van maken. We beginnen om 11 uur. Tenminste, de starttijd vanaf 11 uur tot 1 uur. Dus dan kunnen mensen bedenken om in die tijd te starten. En dan krijgen ze koffie met krentenwegen. Daarna eventueel nog soep, als mensen dat willen.
2: Altijd lekker.
3: Het is altijd lekker, dus daar beginnen we mee. Dan is het een hele mooie wandeling, denk ik. Dus we hebben een hele leuke route uitgezet. Het is een prachtige omgeving, dus hopen dat het weer nog een beetje mee zit. Maar dat zien we dan wel. Dus dat is het eigenlijk, ja.
2: Hartstikke goed. In Markelo landgoed Weldam. Ik fiets heel veel, hè. Ik kom overal, hè. Maar dit heb ik waarschijnlijk al gemist. Maar het is dat is richting Diepenheim, geloof ik, hè?
3: Dat is richting Diepenheim, ja.
2: Richting Diepen, ja.
3: Richting Diepen, ja, precies.
2: Oké, prachtige omgeving. Ach jongens, waar is het niet mooi in Twente? Het is allemaal te gek. Hey, tussen 11 en 1, moeten we ons van tevoren opgeven? Of is het gewoon aankomen fietsen? Of is het misschien toch handig om even je te melden vanwege de soep, hè, neem ik aan?
3: Ja, nou, we hebben rekening gehouden met 150 mensen. Voor de soep en de koffie. En natuurlijk zijn er veel meer mensen welkom. Maar de eerste die zullen die het meest geluk hebben waarschijnlijk. We gaan het zien. Dus dat is het.
2: Ja.
3: En je kunt je aanmelden via de website als je het wil. Maar dat is niet direct nodig. Je kunt ook ter plekke gewoon deelnemen. En de kosten zijn €5. Dat hebben we bewust een beetje laag gehouden. Gaat ook een beetje om naamsbekendheid te krijgen van de stichting. We hopen natuurlijk op deelname. We zijn overigens ook gesponsord door wat bedrijven. De krentenweg en de...
2: Hoe meer, hoe beter.
3: De zoek die wordt...
2: Hartstikke.
3: Precies.
2: Mooi. Even voor de mensen die wat meer willen weten. www.europapump.org. Dat is goed, hè?
3: Ja, robopump.org. Twente.org, ja.
2: Oké. Nou, klopt. Komt zo meteen ook op de website staan. 120.nl, 120.nl bij dit stukje. Iets gemist.

0: Rosa Vela op jouw keuze in Twente en Magic Smile in de Twente Ochtendshow, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste streeknieuws. Hier is Peter-Jan Schone.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
12: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis koel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C.

0: zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is donderdag veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke celstraf na een lokaal vredebreuk bij het CBR in Hengelo. De 64-jarige werd eerder dit jaar aangehouden op de Westermaat campus, terwijl hij daar al een gebiedsverbod had. Hij mag 3 jaar lang niet binnen 500 meter van een CBR-vestiging komen. Als hij dat wel doet, moet hij alsnog 3 weken de cel in. Kamps moet ook een reclasseringstraject volgen en was niet bij de zitting in Almelo. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor een kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50. En kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. En de Almeloze gemeenteraad wil een oplossing voor verkeersboetes die evenementenorganisatoren onnodig krijgen door cameratoezicht in de binnenstad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 oktober werd een motie hierover aangenomen. Organisatoren moeten kentekens nu vooraf doorgeven voor een ontheffing. Maar dat lukt niet altijd bij grote evenementen of onverwachte situaties. De VVD wil dat het mogelijk wordt om ook achteraf toestemming te regelen voor voertuigen die nodig waren voor een evenement. Een meerderheid van de raad stemde voor de motie, waarna het college moet uitwerken hoe de regeling eruit kan zien. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden. Morgen overdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Opnieuw een wisselvallige mix van wolken, af en toe zon en een lokaal spatje regen. De thermometer geeft dan maximaal 13 tot 14 graden aan.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

Een grote hit in de jaren 80. Ashford en Simpson en Solid. En daarvoor Poco op Twent FM en Call It Love. Zo dadelijk weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van David.

0: Wellicht een van de beste zangeressen van Nederland op dit moment. Davina Michel hoorde je in Twente wordt wakker. Heartbeat, dat zong ze. De Twentse ochtendshow met wederom een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Man op de zaken, ieder jaar weer natuurlijk als de Michelinsterren worden uitgedeeld of afgenomen of toegekend of behouden. Het is altijd weer een ding. En Maastricht, gisteren was het weer zo laat. Ook Raymond Strikker van de Bloemenbeek was daarbij aanwezig. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, altijd elk jaar weer een spannend momentje lijkt me zo, Raymond.
3: Uiteraard. Veel hebben dit nieuws meegekregen. Er was al uitgelekt, of er was gebeld naar een iemand die de ster verloren had. Die had hem al 27 jaar. Ja, en er zijn ook mensen niet gebeld, weet ik, achteraf nu. Dus ja, je zit daar toch met een gezonde spanning. Al moet ik wel zeggen, na 16, 15 jaar hadden we hem inmiddels. Dat je dan toch denkt van, ach, we hebben alles hetzelfde. Ik heb dezelfde chef nog, twee chefs zelfs. Ja, want we hebben alles goed gedaan voor mijn gevoel. Ja. Doen niks anders. Dus je hoopt dat het goed gaat.
2: Ja, je weet het niet natuurlijk. Ik zag van de week ergens een stuk over een inspecteur die dit 60 jaar heeft gedaan. Die ging geloof ik 4 keer per week, of misschien wel vaker 8 per week, uit eten of zo. Er zit een heel verhaal achter. Hè? Echt een checklist, alles erop en eraan. Hè?
3: Dat klopt. En dat maakt ook, zeg maar, dat de Michelin ook als instituut bekend staat. Je weet het nooit van tevoren of iemand komt. Ze reserveren onder andere namen, andere telefoonnummers. Komen met andere auto's regelmatig, schijnbaar. En dat is allemaal wel bekend, maar je weet nooit van tevoren hoe dat gaat.
2: Ja, het schijnt dat ze wel alleen komen, hè?
3: Nee, je zoekt niet zo.
2: Oh.
3: Nee, ze kunnen alleen komen, lunchen of dineren. Maar ik weet ook, ik ken de oude hoofdinspecteur inmiddels. Hij was bij mij te gast afgelopen jaar. Hij is vorig jaar afgetreden en toen heb ik hem uitgenodigd op ons 60-jarig jubileumjaar. Op een lunch. Daar is hij bij aanwezig geweest. Omdat hij ons onder andere in zijn boek vernoemd heeft naar zijn carrière. En ja, dat vond ik bijzonder. En ik weet van hem ook persoonlijk dat ze ook soms met meerdere mensen komen.
2: Oké. Ja, dan heb ik dat verhaal volgens mij gelezen. Of tenminste over zijn boek of zo. Nou, ik heb in ieder geval, ik vond het indrukwekkend, laat ik het zo zeggen. Het is toch wel even een vak apart, laat ik wel. Laat me wel wezen. Zo vaak uit eten. Ja. Je moet er nog kieskeurig zijn op dat vlak.
3: Ja, en je ziet mensen wel, daar kun je ze misschien aan herkennen. Net als bij mijn eigen postuur. Mensen in onze business die groeien wel in een rol, letterlijk.
2: Ja, dat klopt. Ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Het is niet iemand die de marathon loopt, zeg maar. He?
3: Nee, precies. Die indruk krijg je niet.
2: Prachtig.
3: Dat doe ik ook niet meer.
2: Nee, maar hou op. Verschrikkelijk. Nee. Ik moet er ook niet aan denken. Zeg, Raymond, als je dan zeg maar in de regio kijkt, de Lansing in Hengelo, de Zwarteruit in Holte, Joanne in Enschede, was dat ook allemaal te verwachten? Het is moeilijk natuurlijk om over anderen te oordelen, maar het is mooi dat dat allemaal behouden is voor Twente, laten we wel wezen.
3: Eigenlijk om dezelfde redenen als bij de Bloemenbeek, denk ik. Het zijn hele stabiele bedrijven. Ik ken Lars van Galen natuurlijk goed van het Lansing. En ook Joanne, Emiel Krekkenboom met Mandy. Zij ze hebben allemaal jaren bij de Bloemenbeek gewerkt. Dus ze kennen de klappen van de zweep. En Erik de Munnik is ook een absolute vakman die al jaren aan de top staat. En gewoon heel stabiel is. En dat is ook belangrijk voor Michelin. Ja. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je naar een bedrijf komt waar continuïteit en stabiliteit heerst.
2: Als we dan even landelijk kijken, de Liberij, gewoon het behouden van de sterren. Mooi gebaar natuurlijk, ook naar het drama wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Maar het gaat uiteindelijk toch echt om de kwaliteit, hè?
3: Ja, absoluut. En Nelson Tanate ken ik persoonlijk ook goed. Hij is lid van de Allianz Gastronomie, een mooie club van toprestaurateurs. Ja, ik vind het geweldig voor hem dat hij die handschoen heeft kunnen op blijven pakken. En ook dat niveau heeft vast weten te houden. En zelfs alweer een eigen signatuur aan heeft gegeven, gaf de Michelin aan. Dus dat is top voor Overijssel. Maar wij zijn ook vooral blij voor de 4 Twentse sterren, zeg maar. Ja. De Bloemenbeek is helemaal blij, want we waren ons 60e jubileumjaar. We kregen een koninklijke onderscheiding. En dan nu de 16e jaar op rij die ster. Terwijl het ook de langst toegekende ster van Twente is. Ja, dan kan je nog meer op de hotelier en restaurant.
2: Zeker, maar daarom bel ik jou ook, Raymond Strikker. Fantastisch, gefeliciteerd. Lekker van genieten. Nog een feestje gevierd? Of hoe gaat dat precies onder elkaar daar in Maastricht?
3: Ja, ik denk dat je mijn stem wel hoort. We hebben heel veel mensen. mensen gesproken en champagne gedronken en lekkere hapjes gehad. Maar ook heel veel gesprekken gevoerd. En gisteravond ben ik teruggekomen. Ik was om 8 uur terug op de Bloemenbeek. En toen hebben we dat nog in de kleine kring met het restaurantteam en zo nog even hier tot in de kleine.
2: Hartstikke goed.
3: Je bent de eerste die ik vandaag spreek.
2: Nou, kijk aan, dat is een hele eer, Remmel Strikken. Ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste liedje na 9 uur kwam van Melanie C. met Lisa Lefta Lopez. Never be the same again.

0: afgelopen week. Die we nogmaals gaan herhalen. Die staan voor je klaar om nogmaals uitgezonden te worden. Mocht je het gemist hebben, ja, je weet het niet, hè. Het laatste nieuws uit onze regio komt ons tegemoet rond 9:30. We zoeken wel contact met de nieuwsdesk van 120 om eens te horen wat het laatste nieuws is. En we hebben natuurlijk het laatste weerbericht. Misschien nog een beetje een milde herfst of meteen maar die lekkere winter inknallen. Ja, je weet het niet, hè.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Tougher than the rest. Nu op jouw keuze in Twente. Dit is Bruce Springsteen.

0: Orchestral Maneuvers, In the Dark, oftewel OMD, en Forever Live and Die. En daarvoor draaiden we The Boss, Bruce Springsteen, In Twente Wordt Wakker en Tougher Than the Rest. Het is wederom tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Er is een brief. En die brief is overhandigd aan wethouder... wou ik zeggen, Jamie Veressen, maar dat was vroeger wethouder. Wethouder Richard de Waai, goedemorgen. Ja, ja.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Het was wel een beetje ons kent ons natuurlijk afgelopen vrijdag.
3: Ja, ja, dat is misschien ook wel de aanleiding om snel contact te leggen met de minister... op het moment dat zijn brief naar buiten kwam. Dan zijn de lijntjes toch kort en dan zijn we blij samen met de andere gemeenten dat we hem hier in Denenkamp hebben kunnen uitnodigen.
2: Ja, hij is uitgenodigd, hij kwam uit zichzelf.
3: Ja, ja, ik heb hem uitgenodigd al vrij kort nadat de brief naar buiten kwam. En daar heeft hij direct op gereageerd, dat gaan we regelen. En dat was afgelopen vrijdag. Dus vrijdagmorgen is hij, of vrijdagmiddag, einde van de dag is hij hier in Denenkamp geweest.
2: Ja, en toen heeft Tubbergen, Losser en Denkeland ook een brief overhandigd aan de minister.
3: Ja, we waren samen met wethouder Harry Scholten en Giel Mensink van Tubbergen en Harry Scholten van Losser. We hebben hem voor een paar dagen van tevoren die brief doen toekomen. Nog een keer formeel overhandigd. En eigenlijk de hoofdpunten van onze zorgen, aandachtspunten, laat ik het maar zo zeggen, is met hem kunnen bespreken.
2: Oké, ik probeer het altijd een beetje voor het luisteren uit te leggen. Maar zien we dan ook echt zo dat er een brief in de hand wordt overhandigd aan de minister? Is dat een symbolisch gebeuren?
3: Ja, nou symbolisch. We hebben hem daadwerkelijk, ja, ook gewoon heel praktisch. Ik bedoel, die man wordt natuurlijk bestookt. Het idee dat hij twee dagen van tevoren een brief al gelezen heeft, dat is ook misschien wat al te enthousiast.
2: Ja, ja, precies, ja.
3: Dus dan denk ik, dan hebben we maar liggen. Maar goed, uiteindelijk is de materie, dat zien we hem heel goed bekend. En hij kent het gebied natuurlijk vanuit zijn verleden als wethouder van Losser. Dus je praat wel makkelijk daarover. Maar dat is ook wel goed om de complexiteit van Noord-Oost-Twente nogmaals een keer onder de aandacht te brengen. Want je kunt wel een maatregel bedenken voor heel Nederland, maar die pakt overal natuurlijk anders uit.
2: Ja, waar brengt de schoen als we het over Noord-Oost-Twente hebben? Wat zijn de specifieke dingen?
3: Nou, kijk, er is eigenlijk maar één gebied in Nederland, dat ligt in Limburg, wat dezelfde gebiedsspecifieke kenmerken heeft. Dat is zeg maar het midden van of zuiden van Limburg. Daar hebben ze ook beekdalen, daar hebben ze ook Natura 2000 gebieden. En die combinatie van zeg maar de melkveehouderij met die twee grote natuurdoelen, zou ik haast willen zeggen. Kaderrichtlijn water geldt voor de beekdalen. En Natura 2000 met die zonering waarover gesproken wordt, zones rondom Natura 2000 gebieden. Ja, dat raakt onze gemeenten zeg maar heel specifiek. Want die combinatie van factoren, die hebben niet alle gemeentes.
2: Nee, wat kunnen we bereiken?
3: Nou, kijk, het gaat er vooral om dat de minister zo... Kijk, de maatregelen die bekend zijn gemaakt zijn op hoofdlijnen. En dan daar komt er een pakket van, zeg maar, ja, instructiemaatregelen. Ik wil het niet te technisch maken, maar Dat moet allemaal nog verder uitgewerkt worden. En wij kunnen ons voorstellen dat bij die uitwerking er rekening wordt gehouden met complexe gebieden. Dat er meer maatwerk mogelijk is. Of op een andere manier dat kan worden ingericht. Nou, dat is een beetje waar we op sturen. Meer maatwerk vanuit het gebied. Zodat je die specifieke omstandigheden die er zijn, dat je daar rekening mee houdt. En dat je niet door zo'n generieke maatregel die overal geldt, eigenlijk in andere gebieden een uitvoerbare maatregel neerzet. Maar in ons gebied eigenlijk de boel op slot zet.
2: Helder. Ja, weet je, dit is langzamerhand ook zeg maar, als je met elkaar zit, dan krijg je bijna een discussie. Je bent voor of je tegen. Ja, midden door is er niks. Hè. Dat is, ik heb het vorige week zelf op de redactie meegemaakt, weet je.
3: Oh, ja?
2: Ja, joh, dat is echt. Nee, maar het gaat allemaal door. Weet je, en de een zegt van dat gaat door, en de ander zegt nou, dat gaat misschien toch nog wel veranderen. Weet je, het splijt bijna de bevolking. Niet dat het zo erg is, maar bij wijze van spreken.
3: Ja, dat is ook ingewikkeld. En dat snap ik ook, dat het blijft. Want als je er een beetje op afstand staat, dan denk je, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Dat is ook echt ingewikkeld. Maar uiteindelijk is denk ik niemand die bestrijdt dat het natuurherstel de reden is waarom Nederland op slot zit. Hè? Want daar heeft de rechter iets van gevonden en de overheid moet daarin acteren. Dus daar kun je allemaal van mening over verschillen. Maar goed, dat is een gegeven. En dus die vergunning van Nederland moet van slot niet alleen om woningbouw mogelijk te maken, maar ook om die agrariërs zelf de gelegenheid te geven om weer te investeren. Nou, die combinatie maakt het ingewikkeld. Nou, dan is er een rechtelijke kant. Ja, dus de maatregelen moeten zodanig zijn dat de rechter tevreden is zometeen. Een beetje een rare situatie, maar ligt dat wel. En je wil natuurherstel hebben, maar je wil ook perspectief voor die boeren hebben. Ja, en die complexiteit maakt voor sommige gebieden het wel heel uitdagend. En daar zijn wij er helaas één van.
2: Ja, wordt nog een lange weg, denk ik, wethouder.
3: Ja,
2: toch?
3: Maar goed, net als een marathonloper, niet opgeven en gewoon op de trom blijven rommelen.
2: Dat is mooi.
3: Ja, ik bedoel, zo werkt het toch. Dus we doen het voor onze inwoners en dat doen we samen met Losser en Oldenzaal en Dinkeland, en Tubbergen. Dus je kan niet vaak genoeg het onder de aandacht brengen, want ook op zo'n plek in Den Haag realiseer je dat ze niet alles op het netvlies kunnen hebben. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je contacten gebruikt en laat melden dat je meedenkt.
2: Goed zo, let al de Riesers daarbij.

0: terug naar de roemruchte jaren 90, zou ik bijna willen zeggen. Muziek van In Excess en Suicide Blond hoorde je in Twente Wordt Wakker. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Peter-Jan Schone met het streeknieuws komt eraan.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl.

0: voetklachten? Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan.
6: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is donderdag veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke celstraf na een lokaal vredebreuk bij het CBR in Hengelo. De 64-jarige werd eerder dit jaar aangehouden op de Westermaat campus, terwijl hij daar al een gebiedsverbod had. Hij mag 3 jaar lang niet binnen 500 meter van een CBR-vestiging komen. Als hij dat wel doet, moet hij alsnog 3 weken de cel in. Kamps moet ook een reclasseringstraject volgen en was niet bij de zitting in Almelo. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor een kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50 en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. En de Almeloze gemeenteraad wil een oplossing voor verkeersboetes die evenementenorganisatoren onnodig krijgen door cameratoezicht in de binnenstad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 oktober werd een motie hierover aangenomen. Organisatoren moeten kentekens nu vooraf doorgeven voor een ontheffing. Maar dat lukt niet altijd bij grote evenementen of onverwachte situaties. De VVD wil dat het mogelijk wordt om ook achteraf toestemming te regelen voor voertuigen die nodig waren voor een evenement. Een meerderheid van de raad stemde voor de motie, waarna het college moet uitwerken hoe de regeling eruit kan zien. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden. Morgen overdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Opnieuw een wisselvallige mix van wolken, af en toe zon en een lokaal spatje regen. De thermometer geeft dan maximaal 13 tot 14 graden aan.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Brothers on the fourth floor op jouw keuze in Twente en Never Alone.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zoals te doen gebruikelijk aan het eind van dit programma kijken we altijd even naar het weer voor vandaag, maar ook zeker naar de vooruitzichten. Nou, om maar met vandaag te beginnen. Vooral over het noorden en aan de westkust trekken buien over het land. Bij ons in de regio blijft het nog wel een tijdje droog. Echter neemt in de loop van de ochtend ook hier de kans op wat buien toe. Temperaturen zullen vandaag uit gaan komen rond een graad of 14, 15. En dat alles bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, vanavond blijft het wisselvallig met kans op enkele buien die zelfs gepaard kunnen gaan met een klap onweer. Temperatuur die daalt gedurende de nacht naar zo'n 8 graden bij ons hier in Twente. En dat alles bij een matige zuidwestenwind. Kijken we dan naar morgen de zondag. Ja, dan hebben we een wisseling van stapelwolken en zon. Aan het begin van de ochtend komen in het midden en het noorden nog buien voor. En is het in het zuiden van het land eerst nog droog. Maar ja, daar gaan ze ook weer gedurende de dag vallen, die buien. Het wordt 13 tot 15 graden en er staat een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. In de avond neemt de buiigheid af en blijft het op steeds meer plaatsen droog. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. Het koelt snel af naar temperatuurswaarden van 9 tot 12 graden. En in de nacht naar maandag zijn er dan weer opklaringen. En dan daalt de temperatuur nog verder in het binnenland naar 6 tot 8 graden. Dan de nieuwe week even snel kijken. Maandag wordt een droge dag. Er zijn enkele wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. En bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 16 of 17 graden. En dinsdag is het ook zacht voor de tijd van het jaar. Temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden. Maar, ja, dat is dan weer de keerzijde. Het zachte weer gaat wel samen met veel bewolking. En zo nu en dan kan er een klein beetje regen vallen. Wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig van kracht. Aan de westkust is de wind wat matig tot vrij krachtig. En dan de woensdag. Ja, let op mensen. Blijft het zacht. Met 17 tot 19, wat zeg ik, in het zuiden zelfs lokaal 20 graden. Dus de korte broek kan nog even blijven. Lokaal kan nog een bui ontstaan, maar op veel plaatsen is het droog met ook regelmatig zon. Het is rustig weer met een matige zuidwestenwind. En dan de vooruitzichten. Ja, dan gaat de middagtemperatuur toch wel wat omlaag. 15 tot 17 graden. Het wordt wat wisselvallig met droge perioden waarin de zon schijnt. En zo nu en dan ontstaan er ook enkele buien. En ook het vooruitzicht naar het eind van de maand laat dit wisselvallige weerbeeld ook duidelijk zien, hè?

0: muziek van Lost Frequencies en Callum Scott. En Where Are You Now? In Twente Wordt Wakker. Waar we aanbeland zijn bij alweer het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Overijssel live. Geschiedenis van onze Overijssel live. Nou, dat hadden we nog niet. Of gaat het komen? Gaan we nog meer meemaken?
3: Ja, nee, dat hadden we nog niet. Dat is een nieuw evenement inderdaad in de provincie. Ja, met mooie, bijzondere verhalen over de geschiedenis van Overijssel. Dus aanstaande zaterdag in de museumfabriek in Enschede. Dus ja, wordt een interessante dag, denk ik.
2: Ja, niet met de mensensprekers. Hè. Ik zie Rick Nieman en Sascha de Boer. Nou ja, ze doen allebei apart een ding, maar het is ook nog een echtpaar. En Alet Amelink en Arthur Menko. Het gaat nog even spannend worden allemaal. In de positieve zin.
3: Ja, nou ja, dat klopt. Inderdaad, Rick Nieman en Sascha de Boer die hebben een boek en een podcast gemaakt over Krishnamurti in Ommen, de goeroe en de baron heet dat. En er kwamen in de jaren 30 duizenden mensen van over de hele wereld naar Ommen. Nou, om de zogeheten sterkampen te bezoeken en om te luisteren naar hun spirituele leider. Dat was dan Krishnamurti. En daar hebben zij een heel bijzonder verhaal over opgeschreven en ontdekt. En inderdaad, Alet Amelink en Arthur Menko hebben het verhaal van de Joodse Raad van Twente uitgezocht. En dat is ook echt wel een bijzonder verhaal. Omdat in Twente juist relatief veel Joodse mensen de oorlog hebben overleefd. In tegenstelling tot in Amsterdam bijvoorbeeld. En ja, waardoor komt dat nou? En dat verhaal gaan ze toelichten en dat hebben ze uitgezocht.
2: Oké, zeker interessant. En we hebben nog meer, geloof ik, hè, toch?
3: Ja, klopt. We hebben ook nog Louis Sikking. Hij is van de Universiteit Leiden, maar hij heeft onderzocht hoe nou Overijssel is ontstaan in 1528. Dat is een jubileum wat we over 2 jaar vieren in onze provincie, want dat bestaat Overijssel 500 jaar. Dus hij geeft alvast een soort van inkijkje in hoe dat nou allemaal is ontstaan. En mijn collega's van de Overijssel Academie, die licht een aantal vragen toe uit het boek wat we hebben gemaakt, Overijssel in 25 vragen. En dan moet je denken aan waarom een biergrens dwars door de provincie loopt, of waarom Kampen zomaar de hoofdstad van Nederland had kunnen zijn, of waarom Oldenzaal de carnavalshoofdstad is van Overijssel. En zulke soort vragen, daar gaan ze dan even in korte verhalen gaan ze daarop in.
2: Oké, we waren eigenlijk best goed in Overijssel en in deze streken, achteraf.
3: Nou ja, zeker. We mogen best een beetje trots zijn op Overijssel en op die geschiedenis ook van Overijssel, absoluut.
2: Zeker weten. Komende zaterdag gaat het live, zeg maar, in de museumfabriek. Hoe laat begint het allemaal? Moeten we reserveren? Hoe gaat het precies, Martin?
3: Het begint om 10:00 's ochtends in de museumfabriek. Met een heel programma erbij. En reserveren, dat kan helaas niet meer, want het is al uitverkocht.
2: Oh, dat is goed nieuws, toch? Dat is goed nieuws.
3: Ja, nee, hartstikke goed inderdaad. Dus er was veel belangstelling. Dus we zijn ook wel aan het kijken of we dit volgend jaar weer kunnen organiseren bijvoorbeeld. Hè. Je merkt toch wel dat er gewoon veel belangstelling is voor die Overijsselse geschiedenis. En dat blijkt ook hier weer uit.
2: Goed zo. Is het na de tijd nog wat van te zien in de museumfabriek toevallig?
3: Niet zozeer van deze lezingen, maar de boeken die zijn nog en de podcast, die podcast Joodse Raad van Twente, ook zeker een aanrader om te luisteren. Dus dat kunnen mensen nog wel gewoon weer luisteren.
2: Nou, ik wens jullie veel succes komende zaterdag met de geschiedenis van Overijssel live. Martin van der Linden, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorden en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
6: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorden en Salzbergen en bespaar tot wel 48%. En alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
14: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM Weekend.

0: Inderdaad, zaterdagochtend, de 10e van oktober. Je hoorde Jess Glynn, Hold My Hand. En de eerste plaat uit de show kwam van Sabrina Carpenter. Daar zou elke show mee kunnen beginnen. Espresso. Zeg, leuk dat je luistert. En het is eindelijk een beetje herfst. Na 4 maanden volle bak zomer, ja, werd het ook tijd, hè, dat de temperatuur een beetje naar beneden ging. En dat we gingen genieten van een mooie Nederlandse regen. Of ben ik dan echt te negatief? Nee, toch? Zeg, luister, het is opnieuw een raceweekend. Max, we rijden in het Singapore circuit, het stratencircuit. En de sprintrace is vandaag. En Max start daar vanaf pole. En wat er dan morgen gaat gebeuren, we houden je op de hoogte. Wat we ook hebben is voetbal in alle soorten en maten. Dus ik zal je straks even bijpraten. En natuurlijk muziek, zoals je gewend bent van ons. Deze is van Gers Pardoel.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

Underdog van Alicia Keys op jouw zaterdagochtend. Wat een prachtige plaat blijft dat. En ook Gers Pardoel hoorde je Ik Neem Je Mee. Op de achtergrond hoor je de klanken van Odyssey. Going back to my roots. Zometeen heb ik ook Fire.

natuurlijk, hè, op je zaterdagochtend. Disco uit je radio. 5-star, all fall down. Wat is iets dat ervoor? Going back to my roots. En al ben je van ons gewend, meestal draai ik gewoon een ontzettende foute plaat voordat het streeknieuws naar je toe komt. Dat streeknieuws wordt gelezen door Tanja. En Boyzone verzorgt de muziek.

0: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is donderdag veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke celstraf na een lokaal vredebreuk bij het CBR in Hengelo. De 64-jarige werd eerder dit jaar aangehouden op de Westermaat campus, terwijl hij daar al een gebiedsverbod had. Hij mag 3 jaar lang niet binnen 500 meter van een CBR-vestiging komen. Als hij dat wel doet, moet hij alsnog 3 weken de cel in. Kamps moet ook een reclasseringstraject volgen en was niet bij de zitting in Almelo. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor een kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50 en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. En de Almeloze gemeenteraad wil een oplossing voor verkeersboetes die evenementenorganisatoren onnodig krijgen door cameratoezicht in de binnenstad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 oktober werd een motie hierover aangenomen. Organisatoren moeten kentekens nu vooraf doorgeven voor een ontheffing. Maar dat lukt niet altijd bij grote evenementen of onverwachte situaties. De VVD wil dat het mogelijk wordt om ook achteraf toestemming te regelen voor voertuigen die nodig waren voor een evenement. Een meerderheid van de raad stemde voor de motie, waarna het college moet uitwerken hoe de regeling eruit kan zien. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden. Morgen overdag verandert te weinig aan het weerbeeld. Opnieuw een wisselvallige mix van wolken, af en toe zon en een lokaal spatje regen. De thermometer geeft dan maximaal 13 tot 14 graden aan.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Direct, my friend. Mark Ember hoor je als eerste naast de Rengus. Belong Together. Wat een prachtige plaat. En ik heb ook gehoord dat Direct een nieuwe single heeft uitgebracht. Onze muziekman Dion is daarmee bezig. Want op dit moment is alleen de albumversie verkrijgbaar. Ja, en die is mooi, maar er moet wat aangesloten worden. Deze is ook uit de jaren 80. Dit is The Friction Factory. Feels Like Heaven.

0: friend.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, de voetbal is ook in volle gang. Ook de competities hier in de regio. Tweede, derde, die vierde divisie. En de clubs uit de regio. Tweede divisie vandaag. 10-10. Roda haalt om 3 uur tegen RKAV Volendam. Kloetingen om 3 uur tegen HSC Hardenberg. In de derde divisie ASC Genemuiden 2:30 tegen Dovo. ADO 20, 3 uur Excelsior 31. TEC tegen SVZW om 3 uur. En Hollandia om 4 uur vanmiddag tegen Staphorst. In de vierde divisie D. De Oldeveste 54, 2:30 tegen TVC 28. Deto om 3 uur tegen de Flevo Boys. En DZC 68 om 3 uur tegen HSC 21. Kwik 20 om 3 uur tegen WHC. En Neo om 6 uur vanavond tegen Berkham. En dan is er 1 wedstrijd. Die is op 11:10. En die is tussen Heino en Bomboys. Ben je lekker op de hoogte? Muziek van Bertolf. Another Day hoor je nu. En je krijgt ook Ilse de Lange.

Ilse de Lange had ze het zelf ooit kunnen denken, 18 jaar na dato. Zo incredible. En dat allemaal door TikTok. Bertel, voor je ook, another day. En nog één plaat in dit uur. En die is van de man die zich afsplitste van Take That. En niet onverdienstelijk. Robbie Williams heeft een fantastische solo carrière. Deze plaat mag niet ontbreken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen en bespaar tot wel 48%. En alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
6: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
7: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
4: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

Wat een prachtig stukje muziek op de zaterdagochtend. Lauren Daigle, You Stay. En dat is het de hele dag. De tiende van de tiende, uur twee, werd geopend door Joe Public. Live and Learn, heerlijke hip-hop plaat hier op je radio. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Dat kan. Er is van alles te doen. Er wordt in ieder geval volop gevoetbald. De Eredivisie is ook weer begonnen. En na twee volle weken met interlandvoetbal, Nations League, hebben we naar gekeken. En als je nou nog geen voetbal genoeg kunt krijgen, gisteravond speelde de Oranjeloviërs Leeuwinnen uit in Hongarije. En ze wonnen daar geloof ik met 0-8. En aanstaande dinsdag is de return van die wedstrijd in het Tilburgstadion van Willem II. En ik geloof dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn. Dus als je wil, moet je gewoon even kijken op de site van de KNVB. Wij hebben natuurlijk muziek. En deze volgende van Bruno Mars. Ik vind hem fantastisch. Heerlijke plaat. On My Soul heet hij. En ik heb ook Son Mieux voor jou. It's

Sans mieux. En ik geloof ook dat ze dit jaar weer in de Ziggo Dome staan. Ik dacht in november. Check het even de socials, dan weet je het zeker. Bruno Mars hoorde je ook, On My Soul. Muziek, dat draaien we de hele dag. Vergeet niet, zometeen in het tweede deel van dit uur eventjes de planning doornemen van de Eredivisie. Want ja, is we begonnen met...

Klassiekertje uit de jaren 90 van Nick Kamen. I Promised Myself. En ook de hele muziekindustrie. Want wat een leuke plaat is dit geworden, zeg. En daarvoor zat Kygo en de Parson James. Stol de show. Nog eentje in het voorprogramma van de Streek Nieuws. Dat wordt gelezen door Tanja. En die is van Roxy Dekker, Bare Minimum. Volgend jaar april, hè, staat ze gewoon solo in de Johan Cruijff Arena.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesloveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesloveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is donderdag veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke celstraf na een lokaal vredebreuk bij het CBR in Hengelo. De 64-jarige werd eerder dit jaar aangehouden op de Westermaat campus, terwijl hij daar al een gebiedsverbod had. Hij mag 3 jaar lang niet binnen 500...

0: Oplossing voor verkeersboetes die evenementenorganisatoren onnodig krijgen door cameratoezicht in de binnenstad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 oktober werd een motie hierover aangenomen. Organisatoren moeten kentekens nu vooraf doorgeven voor een ontheffing. Maar dat lukt niet altijd bij grote evenementen of onverwachte situaties. De VVD wil dat het mogelijk wordt om ook achteraf toestemming te regelen voor voertuigen die nodig waren voor een evenement. Een meerderheid van de raad stemde voor de motie, waarna het college moet uitwerken hoe de regeling eruit kan zien. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden. Morgen overdag verandert te weinig aan het weerbeeld. Opnieuw een wisselvallige mix van wolken, af en toe zon en een lokaal spatje regen. De thermometer geeft dan maximaal 13 tot 14 graden aan.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Willeke Platen remix van David Guetta, Anne-Marie en Corey Lay. Baby Don't Hurt Me natuurlijk van Hathaway uit 1993. Prachtige remix. En ik hoop dat we dit ook netjes gevraagd hebben. Ken je deze nog uit de jaren 80? Dit is de jingle van Bananarama, I Heard a Rumor. En ook Coldplay komt eraan. Viva la Vida. En natuurlijk zometeen ook de...

0: Viva la Vida, Coldplay op jouw radio. Zaterdagochtend is het.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, ik wil je heel even meenemen in de planning en de uitslagen van de Eredivisie. Want die is na 2 volle weken Nations League voetbal weer begonnen. Gisteravond, vrijdag, was er een wedstrijd tussen PSV en Heerenveen. En eigenlijk had PSV niet heel al te veel moeite. Het werd 2-0 in eigen huis. Wedstrijden voor vandaag 4:30. Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. 7:15 Feyenoord AZ. En door die winst moeten de clubs allebei aan de bak. Om 8:00 Fortuna Sittard tegen FC Twente. En om 9:00 Ajax NEC. En ook die clubs is er alles aan geleden om die puntjes in eigen huis te houden. Zondag Fortuna tegen Willem II een 12:15. Om 2:30 Telstar ADO Den Haag. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat daar 2 nieuwe stadionspeakers zijn. Eenmalig wel te verstaan. 2:30 PEC Zwolle tegen Cambuur. 5:15 Excelsior tegen Groningen. Nou, ik zou zeggen, choose your battle. We draaien muziek van Davina Michel, I Won't Let Go. Zometeen heb ik ook een hele oude bekende

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
15: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
16: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goede nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de Ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend.

voorstel voor de zaterdagmiddag. Let's go dancing, Cool and the Gang. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Weekend Henk. Ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent. Ook dit weekend weer op je radio. 3 uur lang, Weekend Henk. En als je voor het eerst luistert, het zou zomaar kunnen. Wat kan je dan verwachten van dit programma? Nou, kunnen we heel kort over zijn. Helemaal niets. Nee, helemaal niets. Gewoon heel veel lekkere muziek. We hebben natuurlijk streeknieuws. Dat hebben we altijd op de radio. En we gaan zo meteen een overzicht geven van wie de jaren zijn en wat er allemaal gebeurde op deze dag. En alles wat er nog een beetje voorbij komt op deze zaterdagmiddag, ga ik even met jou behandelen. Ja, hoe dat er allemaal in elkaar steekt, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit een plan voor. Ik ga gewoon zitten, doe mijn microfoon open, staat er muziekjes in en dan komt het wel. Dan gaat die diesellocomotief langzaam rijden naar de klok van 3 uur. Kortom, blijf er gezellig bij en wil je reageren op dit programma, mag dat altijd. Kan heel simpel er even de 120-app te downloaden. En dan kan je een berichtje achterlaten voor hier in de studio. En misschien draai ik wel jouw plaatje. Het zou zomaar kunnen. Maar dit is Cat's Eye, Animal.

Backstreet Boys. It's a Sin op Twente FM. Op deze zaterdagmiddag. Nou, deze lekkere zaterdagmiddag. Het is trouwens compleet ander weer, hè. Laten we daar eerst eens even over hebben. Want

ook paddenstoelen. En nou was ik laatst even aan het wandelen ergens, samen met de pup, want we hebben een pup. En ja, toen zag ik allemaal mensen paddenstoelen uitzoeken. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, ik vind het een beetje link om paddenstoelen uit te zoeken. Ik zou niet weten welke ik moet plukken en welke ik dan zou kunnen gebruiken. Maar misschien heb jij daar zelf wel een idee van.

vliegtuig onderschepte toen het Egyptische vliegtuig met aan boord de kapers van het cruiseschip Aquila Lauro. En dat schip heeft nog een Zeeuws tintje trouwens, want het heette vroeger de Willem Ruijs en werd gebouwd in Vlissingen. Het vliegtuig moest landen op Sicilië en daar werden de kapers aangehouden. En het lijkt lang geleden, maar het is nog niet zo gek lang geleden, dat Carola Schouten in 2024 officieel werd geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam. En ze werd daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van die stad. En in 1943 op deze dag werd Enschede getroffen door een zwaar bombardement van Amerikaanse vliegtuigen. Het eigenlijke doelwit was vliegveld Twente, maar de bommen troffen ook de stad. En daarbij kwamen 151 mensen om het leven en raakten 104 mensen zwaar gewond. En over dat vliegveld gesproken, daar is Dietrich kent trouwens een rommelmarkt. Dan weet je dat ook wel, alvast een uitgaand tip. En wie mogen er vandaag kaarsjes uitblazen? Nou, David Lee Roth natuurlijk, bekend van Van Halen. Peter-Jan Rens, kennen we die nog? Meneer Cactus, ja, altijd leuk om naar te kijken. En zangeres Wende Snijders, bekend van die bijzondere stem en indrukwekkende optredens. Nou, en ben je ook jarig? Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Namens iedereen hier in de studio, me, myself en I in dit geval. Voor jou, Sam Veld, me, amor.

Ace of Base en I Saw the Sign. En ze hadden een paar hitjes in Nederland in de jaren 90 en dit was er één van. Reis jij regelmatig met het openbaar vervoer, dan moet je even opletten. Want buschauffeurs in het hele land, waaronder Twente, willen iedere week één dag het werk neerleggen. Dat kondigden de vakbonden FNV en CNV aan. In het hele land rijden er dan veel minder streekbussen. En volgens de vakbonden willen de werkgevers te veel gaan snijden in de arbeidsvoorwaarden voor het nieuwe CO. En daarom, aankomende woensdag, vindt de eerste staking plaats. Dit is gewoon puur lijfbehoud. Deze mensen houden van hun werk, zegt FNV-streekvervoerder bestuurder Marijn van der Graag. In het hele land leggen dan de buschauffeurs, maar ook de machinisten van het streekvervoer het werk neer. Dus je kan ook niet op bepaalde treinlijnen mee. De staking valt nu precies in de herfstvakantie in de regio Noord. Maar de vakbonden hebben al aangegeven de komende tijd iedere week één dag het werk neer te leggen. Dat gaat dan door tot aan de kerst. De CEO-onderhandelingen zitten namelijk muurvast. Reizigers moeten dus rekening mee houden met veel meer stakingsdagen. We vinden het heel vervelend voor de reizigers, maar we kunnen niet anders, zegt Marijn van der Graag van FNV. Volgens hem geeft de stakingsdag per week minder overlast dan 3 volle stakingsdagen achter elkaar. En zo zijn we zichtbaar, zegt hij. De reizigers hebben er wel last van, maar wel een stukje minder dan dat we dat groots uitpakken, zo zegt hij zelf.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48%. En alleen vandaag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De entree van de Van Heek-garage naar ziekenhuis MST in Enschede is sinds kort aangekleed als een geschilderd sprookjesbos. De gemeente hoopt dat de groene inrichting bezoekers een vriendelijker en veiliger gevoel geeft en de looproute duidelijker maakt. Online klinkt veel kritiek, omdat mensen vinden dat het geld beter naar lagere parkeertarieven had kunnen gaan. Volgens de gemeente staan de kosten van deze proef, die samen met een bedrijf wordt betaald, los van de parkeertarieven. Bezoekers ter plekke reageren volgens de gemeente juist positief, maar de proef moet nog worden geëvalueerd. De Twentse voetbalclubs staan vandaag en zondag voor een druk programma in de derde en vierde divisie. Excelsior 31 uit Rijzen speelt zaterdag uit tegen ADO 20, terwijl

0: Ook werd een Duits traumateam opgeroepen. De melding kwam rond 11:15 binnen. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en hoe ernstig hun verwondingen zijn. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lionel Richie. Ook zo'n lekkere dansplaat uit de jaren 80. All Night Long. En daarvoor Robin Schulz en All We Got. En dit is ook lekker. Charles en Eddie. Gelijk naar de jaren

0: Alleen op jou, Twente FM.
1: Van noord naar zuid en van oost naar west. In Twente luistert iedereen
0: Twente FM. Weekend Henk.

En radio, listen to your radio. Ja, een van de leuke platen trouwens die ze ooit maakten. Het is stil rondom de koers, de broertjes en zusjes, koor in dit geval. We gaan even naar het volgende, want bij een ongeluk op de kruising van de Parkweg met de Westerval in Enschede is gisteravond iemand gewond geraakt. Twee auto's kwamen daar met elkaar in botsing. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer moest zelfs een deur van een auto openbreken om het slachtoffer eruit te kunnen halen. Die is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede betrokkenen is ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken. Door het ongeluk was de kruising een tijdje gedeeltelijk afgesloten. De politie regelde het verkeer zodat automobilisten er waar mogelijk toch nog langs konden. Wil je de foto's zien? Dat kan natuurlijk. Ga dan

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
14: Van wereldclubs tot verborgen parels.
13: FCSurprise.nl.
15: Ah!
16: Oeh, gaat het?
15: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
17: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
18: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden tweede en derde. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

500 meter wil natuurlijk weer prijzen pakken. Al geeft ze eerlijk toe dat ze best nog wel een paar weken vakantie had willen hebben. In februari staan de WK-afstanden in Peking op het programma. Maar eerst begint over een paar weken alweer het nieuwe schaatsseizoen. Het hele verslag en de reacties van de schaatsers vind je natuurlijk ook weer terug op onze website 120.nl. Want daar praten ze voor de microfoon en de camera met onze verslaggeving. Dit is George Ezra, Green Green Grass.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Mijn naam is Peter-Jan Schonen. De entree van de Van Heek-garage naar ziekenhuis MST in Enschede is sinds kort aangekleed als een geschilderd sprookjesbos. De gemeente hoopt dat de groene inrichting bezoekers een vriendelijker en veiliger gevoel geeft en de looproute duidelijker maakt. Online klinkt veel kritiek, omdat mensen vinden dat het geld beter naar lagere parkeertarieven had kunnen gaan. Volgens de gemeente staan de kosten van deze proef, die samen met een bedrijf wordt betaald, los van de parkeertarieven. Bezoekers ter plekke reageren volgens de gemeente juist positief, maar de proef moet nog worden geëvalueerd. De Twentse voetbalclubs staan vandaag en zondag voor een druk programma in de derde en vierde divisie. Excelsior 31 uit Rijzen speelt zaterdag uit tegen ADO 20, terwijl SVZW uit Wierden naar TEC in Tiel gaat. In de vierde divisie spelen onder meer TVC 28, Kwik 20, Deto, HSC 21 en Neo uit Borne. Deto en Flevo Boys kunnen bij winst stijgen op de ranglijst, terwijl HSC 21 punten nodig heeft om verder van de onderste plekken te komen. Zondag sluit Bond Boys uit Haaksbergen het weekend af met een uitwedstrijd tegen Heino. En op de Zwavertsweg in Hengelo is zaterdagochtend een ongeluk gebeurd. Meerdere ambulances, de politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Ook werd een Duits traumateam opgeroepen. De melding kwam rond 11:15 binnen. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en hoe ernstig hun verwondingen zijn. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op, en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden.

Wat speelt er eigenlijk allemaal achter de schermen van het Enschedese stadhuis? In een nieuwe aflevering van de podcast Uit de Wandelgangen duiken de politieke verslaggevers van 1 Twente weer in de lokale politiek. Zo gaat het over de evenementen op vliegveld Twente, want daar heeft de rechter voor de 4e keer een streep door de vergunning gezet. En is dus de vraag, gaat er een 5e keer wel lukken? Ook de gemeentelijke begroting komt voorbij. Enschede gaat straks voor het eerst meer dan 1 miljard euro per jaar uitgeven. En ondertussen gaat onder de roerend zaakbelasting met zo'n 9% omhoog, terwijl de onderbelasting vanaf 2028 juist verdwijnt. Verder wordt er gesproken over de bezuiniging op de antidiscriminatiebureau Vizier en de hoge kosten van de Microsoft software op het stadhuis. Benieuwd naar alle verhalen? De nieuwe aflevering van Uit de Wandelgangen is te beluisteren via onze website 120.nl/luister en kijk daar dan even bij het kopje podcast. Daar vind je alles. En vind je ook trouwens mijn podcast terug? Ja, laat ik dat ook even zeggen. De kettingreactie singer-songwriter.

Een van de lekkere platen toen hij solo ging. Paul Carrack, Don't Shed a Tear. Een van de grote hits die hij had in Nederland. Was trouwens ook zijn enige hit over Nederland. Roxette kon daar tegen meer hits. Onder andere met deze Dangerous.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken. En volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. Veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren. En tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer gaan weer online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

je erop om heb je het programma te pakken. Of je denkt, hey, ik wil het later nog eens even terugluisteren. Kan me niet voorstellen dat je wil, maar je kan het altijd doen. Dan kan je even op het knopje drukken en dan kan je het programma terug horen. Er zijn veel meer leuke programma's op die site. Daar zijn ook de highlights te vinden. Je hebt online programma's.

weg met de Haarweg. Door de harde klap werd ook nog een verkeersbord omvergereden. Beide auto's raakten beschadigd en één persoon is door de hulpdiensten nagekeken. En of die ook gewond is geraakt, dat is niet duidelijk. Door het ongeluk was een deel van de weg afgesloten en liep het verkeer richting de N18 vertraging op. De politie regelde het verkeer. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Ik zei het al, deze man is ook niet meer onder ons. Prince. Maar scoorde wel heel veel hitjes. Heel veel lekkere hitjes namelijk. En daarom draaien we regelmatig hier op de radio bij Twente FM. Oh yeah. Straks nog Crazy Abrams voor je. Maar eerst Sign of the Times.

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekens.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekens.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.

0: kort aangekleed als een geschilderd sprookjesbos. De gemeente hoopt dat de groene inrichting bezoekers een vriendelijker en veiliger gevoel geeft en de looproute duidelijker maakt. Online klinkt veel kritiek, omdat mensen vinden dat het geld beter naar lagere parkeertarieven had kunnen gaan. Volgens de gemeente staan de kosten van deze proef, die samen met een bedrijf wordt betaald, los van de parkeertarieven. Bezoekers ter plekke reageren volgens de gemeente juist positief, maar de proef moet nog worden geëvalueerd. De Twentse voetbalclubs staan vandaag en zondag voor een druk programma in de derde en vierde divisie. Excelsior 31 uit Rijzen speelt zaterdag uit tegen ADO 20, terwijl SVZW uit Wierden naar TEC in Tiel gaat. In de vierde divisie spelen onder meer TVC 28, Kwik 20, Deto, HSC 21 en Neo uit Borne. Deto en Flevo Boys kunnen bij winst stijgen op de ranglijst, terwijl HSC 21 punten nodig heeft om verder van de onderste plekken te komen. Zondag sluit Bond Boys uit Haaksbergen het weekend af met een uitwedstrijd tegen Heino. En op de Zwavertsweg in Hengelo is zaterdagochtend een ongeluk gebeurd. Meerdere ambulances, de politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Ook werd een Duits traumateam opgeroepen. De melding kwam rond 10:45 binnen. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en hoe ernstig hun verwondingen zijn. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14 bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: One More Time.
1: Dat dacht je dan dat die nog zou komen, want dat zou leuk zijn, zo'n plaat, maar dat kan niet meer. Daft Punk op je radio. Over radio gesproken, ik kreeg van de week een wat heb je binnen, vind ik wel leuk, van een oude radiocollega, jaren geleden. En die zei, Henk, ik heb nog wat voor je. En het was een berichtje en daar was een audiobericht en daar was een programma van mij te horen die ik destijds maakte voor Radio Goes. Was toen de lokale omroep al daar. En ik zat naar mezelf te luisteren en ik denk, joh, oké. Ik denk, laat eens even aan Mirjam horen, mevrouw. Ja, en die zat te luisteren. En die luisterde nog eens. En die vroeg, ben jij dat? Ja, lief, dat ben ik. Ik ben dat. Het is dat ik... Dat je zegt dat het programma de kettingreactie heet. Al mijn programma's heten de kettingreactie vroeger. Maar ik hou er niet uit. Ik was toen, 22 of 26 of zo. En oh, dat klonk toch slecht. Oh, dat klonk echt heel slecht. Misschien moet ik een fragmentje wel eens een keer laten horen hier op de radio. Of zal ik dat niet doen? Of wel doen. Of niet doen. Of wel doen. Nee, ik doe het niet.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
14: Van wereldclubs tot verborgen parels.
13: FCSurprise.nl.
15: Ah!
16: Oeh, gaat het?
15: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
17: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
18: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
16: Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
4: Twente FM.
16: Kom eens lekker zitten. Kijk je uit. Ga fantastisch genieten.
4: De Otter.

0: Nou en of. Dit is het moment waar je de hele week natuurlijk al een beetje naar uitkijkt, hè? Ja, we zijn er weer. De Otto Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, lekker jongens, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van de Otter Show op deze zaterdag 10 oktober 2026. 3 uur geweest, de komende 3 uur ben ik bij je met een heleboel fijne muziek en het allemaal interessante dingen. Ja, we gaan natuurlijk even bellen met Merle straks, dat mag niet ontbreken in deze show. Ik heb een heerlijke Otters ontdekking. Ik ben natuurlijk weer eventjes wezen kringloopshopper. Dus ik heb weer een kringloopknaller bij me. Nou, het programma zit bomvol weer, hè. Zoals je dat gewend bent. En ik zag ook nog 2 verzoekjes liggen van vorige week. Ja, die heb ik helemaal over het hoofd gezien. Maar komt ook helemaal goed. Die 2 die er nog liggen, die komen nog voorbij. Zeker weten, ik maak het helemaal goed. En als je nou denkt, ik heb nu ook verzoekjes. Nou, stuur ze maar in. Het kan zomaar zijn dat ik er nu geen tijd voor heb. Maar dan maak ik er morgen wel tijd voor. Dus via de berichtenbox op twentefm.nl. Of in de vernieuwde 120 app. Daar kun je al jouw verzoekjes droppen. En dan wie weet, komen ze dan morgen wel voorbij. Ja, zullen we dat afspreken morgen? Nou, helemaal goed. Dit is Taylor Swift nu bij de Otto Show op Twente FM. Haar nieuwe singeltje is geweldig. Die heet Patient Zero.

0: Nou ja, Twain. I'm gonna get you good bij de Otter Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otters ontdekken.
0: Ach, en soms dan heb je van die artiesten waarvan je denkt... hoe kan het nou in hemelsnaam dat dit in Nederland nog niet veel groter is dan dat het is? Hè? Neem nou bijvoorbeeld een dame als Kat Burns. Ja, zij komt uit Engeland en daar is ze al lang geen tipje meer of zo, hoor. Nee, zeker niet. Haar single Go haalde daar de tweede plaats in de hitlijst. Hij stond maar liefst 17 weken in de top 10 en leverde haar ook nog eens 3 Brit Award nominaties op. En hier in Nederland, nou, hier heeft ze nog wel een beetje wat in te halen. Dus nou, hier bij de Otter Show doen we daar dan gewoon iets aan, hè. Want Kat Burns, die dame, die heeft een heerlijke stem. Ze schrijft eerlijke en herkenbare liedjes en ja, verdient wat mij betreft dus een veel groter Nederlands publiek. Dus vandaag, vers van de pers in Otters Ontdekking, haar nieuwe single Is It That Deep?
1: Otters Ontdekking.
0: Ja, en dan moet ik hem ook instarten natuurlijk. Hè. Dat is ook wel handig op zich, ja. Ha, gelukt.
1: Otters Ontdekking.

0: tranquilidad.
1: Michel Alter.
2: Godverdamme! Moddergedrocht, die lijkt wel 80. Zo'n gesmolten is die.
1: De Alter Show.

soms, dan weet je het gewoon zeker. Je hart wijst je de weg. En dat is in ieder geval de boodschap van True to Your Heart, waarin 98 Degrees en Stevie Wonder je eraan herinneren dat je vooral moet vertrouwen op je gevoel. Ja, en dan ook nog een vleugje Disney-magie erbij, want die film die komt, of dat nummer dat komt uit de film Mulan, hè? Ja, en eerlijk is eerlijk, met Stevie Wonder op de mondharmonica wordt zelfs een liefdesboodschap een klein feestje. Ja, lekker man. Hey, dit is Twente FM. Jouw keuze in Twente met de Otter Show. Zometeen is het alweer tijd voor het streeknieuws. Maar ik heb eerst nog deze liedjes van Elle en Clark.

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Het voortbestaan van broedplaatsoogst in Hengelo is onzeker, omdat er nog geen passende nieuwe plek is gevonden. Zaterdag is het laatste feest op de huidige locatie, terwijl oogst daar eind maart weg moet vanwege woningbouw. Een verhuizing naar hal 43 op het KMS-terrein lijkt voorlopig lastig, omdat oogst daar maximaal 3 jaar zou mogen blijven in plaats van de gewenste minimaal 5 jaar. Het bestuur blijft in gesprek met de gemeente en ontwikkelaar Trebbe, maar zegt dat het programma in 2027...

0: Vanmiddag brand uitgebroken in een geparkeerde kampeerbus aan de Gezinkweg. Dat ter hoogte van de hockeyvereniging EHV. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had het vuur snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De kampeerbus liep aanzienlijke schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En dan krijgt u nog het weer voor Twente. De ochtend begint met enkele opklaringen, maar al snel trekken er verspreid over de regio bewolkte perioden binnen. Af en toe kan er een lichte bui voorkomen, vooral in de middag. De temperatuur loopt op naar een aangename 16 graden. De wind waait matig uit het westen, wat zorgt voor een frisse, maar niet koude dag. In de avond klaart het langzaam op, waardoor het droog blijft en de temperaturen dalen naar zo'n 9 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Everything But The Girl. Het liedje Missing bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom zaterdagmiddag. Zometeen bel ik met Merle. Dus even kijken of zij ons nog terug op aarde kan krijgen. Vast wel. Maar eerst even deze plaat van Gabri Ponte, Jean-Paul en Natasha. Ik weet ook niet waarom ze zo heet, maar ja, zo staat hier een schermpje. Born to Love Ya.

0: Dat was Benson Boone met Mystical Magical. En ja, misschien hoeven we ook niet alles altijd maar te begrijpen of te verklaren. Hebben we als mensen natuurlijk een ontzettend handje van. Maar ja, sommige dingen zijn nou eenmaal mooi, bijzonder en een klein beetje magisch. Ja, mogen we best even bij stilstaan. Even een paar minuten voor jezelf om wat rustiger te worden misschien.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: En wie weet kan Merle daar ook wel wat voor betekenen. Hey Merle.
2: Hey.
0: Goedemiddag.
2: Nou,
0: ga je ons wat rustiger krijgen? Wat gaan we vandaag bespreken?
2: Nou, vandaag gaan we het hebben over iets wat ons op de lange termijn zeker rustiger kan maken. Namelijk slaap. En we weten volgens mij allemaal wel dat slaap heel belangrijk is. Maar ja, misschien heb ik daar iets leuks over te zeggen.
0: Nou, heb je er een quoteje bij?
2: Ja, de quote is: een goede nachtrust begint misschien wel zodra je wakker wordt.
0: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dan ben ik nog lang niet met slaap bezig. Dus leg maar even uit.
2: Ja, we denken vaak dat als we onze slaap willen verbeteren, dat we dat eigenlijk net voordat we gaan slapen moeten doen. Maar er zijn ook heel veel dingen die we kunnen doen om onze slaap te verbeteren. Die eigenlijk door de dag heen mogelijk zijn. En een van eigenlijk de allerbelangrijkste dingen die je kan doen voor je slaap. En ik ben benieuwd of heel veel mensen dit weten. Is om 's ochtends binnen zo'n 30 tot 60 minuten nadat je wakker bent geworden. In direct zonlicht te zijn. Dus eigenlijk niet in de zon te kijken, want je moet niet recht in de zon kijken, maar wel dat de zon in je gezicht schijnt.
0: Gewoon even lekker op een bankje in de achtertuin of op je balkonnetje, als het maar zon is.
2: Ja. Ja, zeker. En het hoeft dus ook niet per se te zijn dat het echt zonnig is. Dus als het bewolkt is, werkt het ook nog. Want het gaat eigenlijk over de bepaalde lichtgolven en golven die dan op je netvlies komen eigenlijk. Als je op een zonnige dag kan het zo'n 5 tot 10 minuten is voldoende eigenlijk. Dus ja, als je kopje koffie buiten drinkt, dan is dat wel voldoende. Ja. Op bewolkte dagen misschien 15 en op hele bewolkte dagen misschien 30 minuten. Om echt zoveel mogelijk voordelen hieruit te halen. Maar misschien vraag je ook af hoe dit nou eigenlijk werkt.
0: Nou ja, ik zat alleen te denken aan de vitamine D, maar dat is het dus niet.
2: Dat is het niet per se, nee. Want het gaat er eigenlijk om dat, ik zal het even kort proberen uit te leggen, dat je lichaam, dat heeft zo'n circadiaans ritme. Dus een ritme van 24 uur, waardoor je eigenlijk blijft afgestemd op dag en nacht eigenlijk. Ja. En dat is een systeem dat werkt eigenlijk ook als we geen zonlicht krijgen. Maar als wij bijvoorbeeld in een donkere ruimte zouden zijn, dag in dag uit, dan zou dat net iets langer zijn dan 24 uur. Dus volgens mij 24,5 uur of zo duurt dat automatisch. En dat heeft ook heel veel voordelen, want daardoor zijn we heel flexibel. Maar wat we dus eigenlijk willen, is dat we ons systeem eigenlijk aanpassen aan onze omgeving, dus waar we zijn.
0: Ja.
2: En het makkelijkste eigenlijk om dat te doen, is dus via onze ogen, want daar komt die informatie door binnen. En binnen 30 tot 60 minuten nadat je wakker bent geworden, in de zon te kijken. En dat heeft heel veel dus voordelen voor je stemming. Het heeft voordelen voor je focus, voor je alertheid door de dag heen. En eigenlijk gewoon voor je hele energieniveau door de hele dag heen. En dus voor de slaap in de nacht daarna. Of de dag, nachten
0: ja,
2: daarna eigenlijk.
0: Ja, interessant. Kijk, ik snap het helemaal voor de dag. Hè, dat je niet al die energie opdoet. Maar dan voor die slaap, dat vind ik nog wel ingewikkeld te snappen. Maar dat is mijn beperkte capaciteit, denk ik.
2: Ja, dat denk ik niet. Maar het is best wel complex en ik leg het hier nu ook heel kort uit. Maar het gaat er dus echt om dat je lichaam beseft van, oh ja, nu is het ochtend.
0: Nu moet ik wakker zijn.
2: En het heeft ook nog mee te maken met de cortisolpiek. Dus dat is een soort van wakkerhormoon of stresshormoon. Staat ook wel onbekend. Nou, dat gaat misschien iets te ver om nu uit te leggen. Maar het heeft in ieder geval, het geeft je lichaam het signaal. Oké, nu is het ochtend. En op basis daarvan kan het zich dus afstemmen eigenlijk op wat er...
0: Over 16 uur moet je weer slapen. Want je hebt 8 uur slaap nodig. Dan snap ik hem wel, denk ik. Dat is fijn. En dan kun je nog even terug naar de quote. Ik denk dat het goed is, maar...
2: Ja, de quote was: een goede nachtrust begint misschien wel zodra je wakker wordt.
0: Nou, helemaal duidelijk. Dankjewel, Mille. En graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur twee auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Hij liep ruim 2 weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het weer nog van Weer Online. Einde vanmiddag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
17: Dit is Twente FM.

0: toch echt zo'n neo-classic. Zo'n heel nieuw liedje. Nou, heel nieuw, maar in ieder geval uit de 20s, waarvan je weet, nou, die draaien we over 30 jaar ook nog wel. Ja toch? Lizzo en About Damn Time. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM. Ja,
0: en misschien dat het volgende liedje ook over 30 jaar nog wel gedraaid wordt. Maar eigenlijk heel specifiek, op één dag in het jaar. Ja, die kun je niet het hele jaar draaien, maar nou ja, misschien wel op die ene datum die jij nu bezingt.

0: The Motto, zo heet het liedje. De Motto, Motto, M-O-T-T-O. Ja, dat dat even duidelijk is. Van Tiësto samen met Eva Max.
1: The Otter Show Essential.
0: The Otter Show Essential. Even opnieuw.
1: The Otter Show Essential.
0: The Otter Show Essential. Dat is het liedje dat je gehoord moet hebben van een artiest. Anders heb je die artiest niet gehoord. Ja, nou, en deze keer heb ik er eentje meegenomen. Dat ik denk, nou, we moeten ons even voorbereiden op iets wat over iets meer dan een week plaats gaat vinden. Want over iets meer dan een week, dan kun je naar Marillion in het muziekcentrum in Enschede. En ik ben wel heel benieuwd nu, as we speak, of daar nog kaartjes voor zijn. Dus ik ga heel even, ik ben net eventjes zo aan het kijken, maar eigenlijk is het al uitverkocht. En ik zie ook geen resale tickets staan op dit moment. Maar dat kan natuurlijk per dag, per uur, per seconde kan het veranderen. Dus stel je nou voor, ik wil op 19 oktober ook wel naar Marillion. Ja, houd het gewoon even in de gaten, hè, op ticketmaster.nl. Dan, ja, wie weet kun je nog wel een kaartje kopen voor Marillion. En ja, ik dacht, dan moet je toch gewoon, er is maar één liedje. En er kan er maar eentje zijn van Marillion waarvan je denkt, dat is met recht.
1: The Otter Show Essential.
0: En dat is deze, Kaylee.

Die is muziek op Twente FM, My Love In van Ann Vogue. En daarvoor hoorde je ook nog Robbie Williams met Something Beautiful. En over Something Beautiful gesproken. Dit liedje, wat ik nu ga draaien, is een nieuwe single van Emma Annelie. En ik vind hem te gek. En daarom draai ik hem dus ook extra vaak dit weekend. Dit is Emma Annelie. En zo draaien we door.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Het voortbestaan van broedplaatsoogst in Hengelo is onzeker, omdat er nog geen passende nieuwe plek is gevonden. Zaterdag is het laatste feest op de huidige locatie, terwijl oogst daar eind maart weg moet vanwege woningbouw. Een verhuizing naar hal 43 of het KMS-terrein lijkt voorlopig lastig, omdat oogst daar maximaal 3 jaar zou mogen blijven in plaats van de gewenste minimaal 5 jaar. Het bestuur blijft in gesprek met de gemeente en ontwikkelaar Trebbe, maar zegt dat het programma in 2027 mogelijk niet door kan gaan als er niet snel een geschikte locatie komt. Team Reggeborg heeft donderdagavond in het parkgebouw in Rijssen het nieuwe schaatsseizoen afgetrapt. De ploeg met onder andere Kjeld Nuis, Femke Kok en Jenning de Bo wilde ook dit jaar weer om prijzen strijden. De Bo richt zich onder meer op de wereldtitel Teamsprint en traint voor de WK-afstanden in Peking in februari. Kok begint aan haar 6e seizoen bij Reggeborg en hoopt opnieuw prijzen te winnen. Naast de sport wil het team zich ook inzetten voor kinderen, bijvoorbeeld met gymlessen op basisscholen. En in Enschede is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een geparkeerde kampeerbus aan de Gezinkweg, dat ter hoogte van de hockeyvereniging EHV. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had het vuur snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De kampeerbus liep aanzienlijke schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En dan krijgt u nog het weer voor Twente. De ochtend begint met de enkele opklaringen, maar al snel trekken er verspreid over de regio bewolkte perioden binnen. Af en toe kan er een lichte bui voorkomen, vooral in de middag. De temperatuur loopt op naar een aangename 16 graden. De wind waait matig uit het westen, wat zorgt voor een frisse, maar niet koude dag. In de avond klaart het langzaam op, waardoor het droog blijft en de temperaturen dalen naar zo'n 9 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Michel Otter met zijn Otter Show. Twente FM.

Ik vind het een leuk liedje. Kid Laroi en Without You, die hoor je bij de Autoshow op Twente FM 4:30 alweer geweest. Die tijd die vliegt als je lol hebt. Zometeen heb ik nog een fantastische uittip voor jou deze week. Het is natuurlijk herfstvakantie. Nou ja, ik moet ook zeggen, gisteren begon die herfstvakantie voor mij. En nou, dat was ook gelijk wel herfstweer, hè. Donderdag nog lekker zon, lekker volop, warm, 22 graden, heerlijk genieten. Nou, want gisteren was het één bak regen zo ongeveer. Ja, maar dat maakt niet uit. Daarvoor is het ook herfstvakantie. En ik heb trouwens ook al gezien, ik keek even vooruit, maar maandag wordt het gewoon weer een graad of 19 met een dik

Suddenly I See, Katie Tunstall, hoor je bij de Hotteshow op Twente FM. Hé, hey, het is herfstvakantie, hè? Ja. En dan kun je natuurlijk met het hele gezin naar een indoor speelparadijs, of een middagje shoppen, of thuis op de bank onderhandelen over wie de afstandsbediening krijgt. Maar ik heb een tip waarbij je telefoon misschien wel even een tijdje in je zak mag blijven zitten. We gaan namelijk terug in de tijd. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober... dan zijn in Haaksbergen en Boeklo de najaarsstoomdagen van de museumbuurtspoorweg. En dat is dit jaar extra bijzonder, want er valt nogal wat te vieren. Er zijn locomotieven die 70, 100 en zelfs 130 jaar oud zijn. Je kunt mee met die historische stoomtreinen. Je kunt kijken naar werkende stoommachines en in Boeklo je ogen uitkijken bij de modelspoorbanen. Ja, en met een dagkaart kun je onbeperkt met de museumtrein mee volgens de dienstregeling. Dus dat is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor vaders en moeders die stiekem minstens zo enthousiast worden van een locomotief met een flinke pluim stoom. We noemen hierbij even geen namen natuurlijk, hè? Nee. Dus mijn tip voor deze herfstvakantie, 17 of 18 oktober... bij de museumbuurtspoorweg in Boeklo en Haaksbergen. Zorg dat je daarbij bent.

0: altijd en overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Yeah, right on. Tribute, zo heet het liedje van de Pasadena's. Die hoor je bij de Otto Show op Twente FM. En daarvoor draaide ik ook nog zo leuk, zo incredible, van Ilse de Lange. Ja, man. Hé, het is nog bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. Och, wat vliegt die tijd als je lol hebt. En ik heb nu nog veel meer lol. Ja, want ik draai de spiksplinterhagel vonkennieuw van single van Bruno Mars. Die heet...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
14: Van wereldclubs tot verborgen parels.
13: FCSurprise.nl.
15: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
16: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij twee andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. De politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de grote prijs van Singapore. Dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de derde pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Met Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM.

0: vind Kelly Clarkson zo ontzettend leuk. Echt waar. Zij heeft zo'n televisieprogramma. Daar doet ze ook allemaal covers in van andere artiesten. En ze kan gewoon ook echt heel goed zingen en zo. Oh ja, My Life Would Suck Without You. Dat gaan we dan iets te ver om te zeggen over Kelly Clarkson. Maar ik vind haar wel een leuke aanvulling.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: En zo heet het liedje dan ook, hè? My Life Would Suck Without You. En misschien klopt dat ook wel weer voor jou aan de andere kant van de radio, hè? Ja, want als jij er niet bent, dan sta ik hier nu gewoon alleen maar in een microfoon te praten zonder dat er ook maar enige interactie plaatsvindt. En dat is dan ook een beetje saai. Over interactie gesproken, je kunt nog wel berichtjes sturen naar de berichtenbox op Twente FM. Daarvan heb ik al beloofd. Dat komt allemaal nog wel voorbij wat je daarin stuurt. Doe ik morgen. Morgen draai ik alle verzoekjes. Ja, en oh, die twee van afgelopen week, die had ik voor vandaag nog beloofd. Nou, die zoek ik zo meteen even op. Ja, komt helemaal goed hoor. Dit is de Otter Show op Twente FM. Zometeen hoor je Rush Stewart, het liedje Baby Jane. Maar eerst die andere baby, Roxy Dekker, hoor je nu met Bare Minimum.

Baby Jane, Rod Stewart bij de Odd Show op Twente FM. Ja, ik had het er al even over dat ik nog twee verzoekjes heb liggen van vorige week. Ja, super tof wel. Daan, die zei namelijk, ja, vorige week was het Dierendag op zondag. En toen zei ik, ach nou, die heb voor de tweede keer een feestje. Want die week ervoor op zondag was ik zelf jarig. En Daan die schrijft, ha Michel, om je tweede feestdag op rij te vieren, kun je Blondie draaien met One Way or an Otter. Nou, vind ik een leuk grapje. Dankjewel.

dankjewel. Fijn dat je deze hebt aangevraagd. One Way or Another van Blondie. Ooit was die gedaan door One Direction, hè? Ging die zo, heel even klein stukje One Direction. One way or another, I'm gonna find ya. Ook leuk, ja toch? Zullen we nog een stukje Teenage Kicks in? Ergens. Ja, hier, kijk. Teenage Kicks zit er ook in. Lekker hoor. Nou goed, dat dus. Wat een herrie. En ik had nog een verzoekje liggen. Zullen we die ook maar gelijk doorheen rammen? Dan is het ook maar klaar, hè? Ja, vorige week al gestuurd, hoor. Deze is voor Pieter. Dankjewel, Pieter. Ook voor het aanvragen via twentefm.nl. Of de een... Nou, nee, dat is inderdaad twentefm.nl, zie ik staan. Een liedje van de Spider Murphy Gang vroeg die aan. Ja, dat kan er wat mij betreft maar eentje zijn. Dit is Skandaal im Sperrbezirk.

0: zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw heen.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Het voortbestaan van broedplaatsoogst in Hengelo is onzeker, omdat er nog geen passende nieuwe plek is gevonden. Zaterdag is het laatste feest op de huidige locatie, terwijl oogst daar eind maart weg moet vanwege woningbouw. Een verhuizing naar hal 43 op het KMS-terrein lijkt voorlopig lastig, omdat oogst daar maximaal 3 jaar zou mogen blijven in plaats van de gewenste minimaal 5 jaar. Het bestuur blijft in gesprek met de gemeente en ontwikkelaar Trebbe, maar zegt dat het programma in 2027 mogelijk niet door kan gaan als er niet snel een geschikte locatie komt. Team Reggeborg heeft donderdagavond in het parkgebouw in Rijssen het nieuwe schaatsseizoen afgetrapt. De ploeg met onder andere Kjeld Nuis, Femke Kok en Jenning de Bo wilde ook dit jaar weer om prijzen strijden. De Bo richt zich onder meer op de wereldtitel Teamsprint en traint voor de WK-afstanden in Peking in februari. Kok begint aan haar 6e seizoen bij Reggeborg en hoopt opnieuw prijzen te winnen. Naast de sport wil het team zich ook inzetten voor kinderen, bijvoorbeeld met gymlessen op basisscholen. En in Enschede is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een geparkeerde kampeerbus aan de Gezinkweg. Dat ter hoogte van de hockeyvereniging EHV. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had het vuur snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De kampeerbus liep aanzienlijke schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En dan krijgt u nog het weer voor Twente. De ochtend begint met de enkele opklaringen, maar al snel trekken er verspreid over de regio bewolkte perioden binnen. Af en toe kan er een lichte bui voorkomen, vooral in de middag. De temperatuur loopt op naar een aangename 16 graden. De wind waait matig uit het westen, wat zorgt voor een frisse, maar niet koude dag. In de avond klaart het langzaam op, waardoor het droog blijft en de temperaturen dalen naar zo'n 9 graden.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: break my heart.
1: Ach, er gaat geen weekend voorbij of ik draai geen Dua Lipa natuurlijk. Hè. Dat kan niet. Dua Lipa is fantastisch. Ja, ik weet niet of je haar hebt gezien. Ze was bij Shakira een optreden aan het verzorgen. Ze deed met haar mee. En voor de gelegenheid had Dua Lipa maar even Spaans geleerd. Dus ze ging gewoon een Spaans liedje zingen. En toen keek Shakira haar aan van, hè? Kun je dit ook al? Ja, Dua Lipa die is van alle markten thuis. Zo is het maar net. Zometeen hoor je Prince bij de Hot Show op Twente FM. Een liedje Gold, maar eerst Nielson. Dit is Diamant.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Fringe hoorde je het liedje Gold en daarvoor nog Diamant van Bluff. Ja, er wordt weer gevoetbald, mensen. Gisteravond al PSV tegen Heerenveen natuurlijk. Winst op PSV. Go Ahead Eagles. Sparta Rotterdam is net om 16:30 begonnen. Zometeen om 18:45 Feyenoord AZ. En om 20:00 natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van dit weekend. Fortuna Sittard tegen FC Twente. De Tukkers die kunnen hun aan het begin van deze competitie rond de vierde plek proberen te verdedigen. Ja, en wie weet zit er wel meer in. Ja, je weet het niet natuurlijk, hè. En verder nog Ajax tegen NEC vandaag. Morgen zijn er ook vier wedstrijden. Utrecht Willem II, Telstar ADO, PEC Zwolle Cambuur en Excelsior tegen FC Groningen. Ja, ik ben wel benieuwd wat Twente gaat doen. Hoe komen ze uit deze interlandperiode? Hebben ze dezelfde smaak nog steeds te pakken als voor die tijd? Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Vanavond om 20:00 zit ik in ieder geval voor de buis om die wedstrijd te gaan bekijken.

Leuk liedje. Zo'n leuk liedje. Deze van Stella Lefty, Boston. Maar er is een nieuw liedje uit van een andere band en artiest die ik nog veel leuker vind. Dat is de nieuwe single van Wies samen met de zanger van Bazaar, Mathieu Terrin. Het liedje dat heet Opnieuw.

Ja, ik zei toch dat hij leuk was. Tenminste, ik vind hem hartstikke leuk. Hey, de Autoshow zit erop voor vandaag. Ik wens je veel plezier straks met de wedstrijd van FC Twente tegen Fortuna Sittard. Morgenmiddag om 3:00, dan draai ik al jouw verzoekjes. Stuur ze nog even in via twentefm.nl. Ik heb nog tijd voor een liedje van Imagine Dragons, die heet Anta.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyad zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Sijksas en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace, ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow, nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor hun kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50 en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Al ruim 600 patiënten zijn sneller geopereerd door een proef waarin ziekenhuizen in Oost-Nederland operatieplekken delen. Patiënten van onder meer ZGT in Hengelo en Almelo en MST in Enschede kunnen sinds september vorig jaar voor 3 soorten operaties naar een ander ziekenhuis als daar eerder plek is. Het gaat om galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd of de aanpak de wachttijden echt verkort en ook voor andere zorg kan werken. De proef komt terwijl de wachttijden voor operaties en afspraken in de Overijsselse zorg oplopen. En Hengeloers kunnen vanaf donderdag op blote voeten door het Weusdagpark lopen. Het nieuwe 700 meter lange blote voetenpad verbindt het natuurcentrum met kinderboerderij Erve Weusdag. Kinderen van basisschool De Hunenborg mochten het pad als eerste proberen en vonden vooral zand, kastanjes en houtsnippers leuk. Al deden beukennootjes soms pijn. Volgens wethouder Annemieke Traag kunnen kinderen hier de natuur niet alleen zien, maar ook echt voelen. Het pad is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen geleidelijk op, maar blijft er kans op een enkele lokale regenbui. Komende nacht wisselen opklaring en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur koelt af naar zo'n 8 tot 10 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen overdag start vrij wisselvallig. In de loop van de dag trekken er opnieuw een paar buien over de regio. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot circa 13 à 14 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja. De muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541... 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buien, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6:00 s'avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor hun kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50 en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Al ruim 600 patiënten zijn sneller geopereerd door een proef waarin ziekenhuizen in Oost-Nederland operatieplekken delen. Patiënten van onder meer ZGT in Hengelo en Almelo en MST in Enschede kunnen sinds september vorig jaar voor 3 soorten operaties naar een ander ziekenhuis als daar eerder plek is. Het gaat om galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd of de aanpak de wachttijden echt verkort en ook voor andere zorg kan werken. De proef komt terwijl de wachttijden voor operaties en afspraken in de Overijsselse zorg oplopen. En Hengeloers kunnen vanaf donderdag op blote voeten door het Weusdagpark lopen. Het nieuwe 700 meter lange blote voetenpad verbindt het natuurcentrum met kinderboerderij Erve Weusdag. Kinderen van basisschool De Hunenborg mochten het pad als eerste proberen en vonden vooral zand, kastanjes en houtsnippers leuk. Al deden beukennootjes soms pijn. Volgens wethouder Annemieke Traag kunnen kinderen hier de natuur niet alleen zien, maar ook echt voelen. Het pad is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen geleidelijk op, maar blijft er kans op een enkele lokale regenbui. Komende nacht wisselen opklaring en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur koelt af naar zo'n 8 tot 10 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen overdag start vrij wisselvallig. In de loop van de dag trekken er opnieuw een paar buien over de regio. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot circa 13 à 14 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. Die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor hun kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50 en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Al ruim 600 patiënten zijn sneller geopereerd door een proef waarin ziekenhuizen in Oost-Nederland operatieplekken delen. Patiënten van onder meer ZGT in Hengelo en Almelo en MST in Enschede kunnen sinds september vorig jaar voor 3 soorten operaties naar een ander ziekenhuis als daar eerder plek is. Het gaat om galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd of de aanpak de wachttijden echt verkort en ook voor andere zorg kan werken. De proef komt terwijl de wachttijden voor operaties en afspraken in de Overijsselse zorg oplopen. En Hengeloers kunnen vanaf donderdag op blote voeten door het Weusdagpark lopen. Het nieuwe 700 meter lange blote voetenpad verbindt het natuurcentrum met kinderboerderij Erve Weusdag. Kinderen van basisschool De Hunenborg mochten het pad als eerste proberen en vonden vooral zand, kastanjes en houtsnippers leuk. Al deden beukennootjes soms pijn. Volgens wethouder Annemieke Traag kunnen kinderen hier de natuur niet alleen zien, maar ook echt voelen. Het pad is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen geleidelijk op, maar blijft er kans op een enkele lokale regenbui. Komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur koelt af naar zo'n 8 tot 10 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen overdag start vrij wisselvallig. In de loop van de dag trekken er opnieuw een paar buien over de regio. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot circa 13 à 14 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.oosterrijk.nl/luister.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. Dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0... en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen. Maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta. En Fortuna Sittard Twente is nog bezig. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon. En een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor hun kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50. En kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Al ruim 600 patiënten zijn sneller geopereerd door een proef waarin ziekenhuizen in Oost-Nederland operatieplekken delen. Patiënten van onder meer ZGT in Hengelo en Almelo en MST in Enschede kunnen sinds september vorig jaar voor 3 soorten operaties naar een ander ziekenhuis als daar eerder plek is. Het gaat om galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd of de aanpak de wachttijden echt verkort en ook voor andere zorg kan werken. De proef komt terwijl de wachttijden voor operaties en afspraken in de Overijsselse zorg oplopen. En Hengeloers kunnen vanaf donderdag op blote voeten door het Weusdagpark lopen. Het nieuwe 700 meter lange blote voetenpad verbindt het natuurcentrum met kinderboerderij Erve Weusdag. Kinderen van basisschool De Hunenborg mochten het pad als eerste proberen en vonden vooral zand, kastanjes en houtsnippers leuk. Al deden beukennootjes soms pijn. Volgens wethouder Annemieke Traag kunnen kinderen hier de natuur niet alleen zien, maar ook echt voelen. Het pad is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen geleidelijk op, maar blijft er kans op een enkele lokale regenbui. Komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur koelt af naar zo'n 8 tot 10 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen overdag start vrij wisselvallig. In de loop van de dag trekken er opnieuw een paar buien over de regio. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot circa 13 à 14 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
2: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: Huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor hun kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50 en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. Al ruim 600 patiënten zijn sneller geopereerd door een proef waarin ziekenhuizen in Oost-Nederland operatieplekken delen. Patiënten van onder meer ZGT in Hengelo en Almelo en MST in Enschede kunnen sinds september vorig jaar voor 3 soorten operaties naar een ander ziekenhuis als daar eerder plek is. Het gaat om galblaas, liesbreuk en navelbreukoperaties. De Universiteit Twente onderzoekt de komende tijd of de aanpak de wachttijden echt verkort en ook voor andere zorg kan werken. De proef komt terwijl de wachttijden voor operaties en afspraken in de Overijsselse zorg oplopen. En Hengeloers kunnen vanaf donderdag op blote voeten door het Weusdagpark lopen. Het nieuwe 700 meter lange blote voetenpad verbindt het natuurcentrum met kinderboerderij Erve Weusdag. Kinderen van basisschool De Hunenborg mochten het pad als eerste proberen en vonden vooral zand, kastanjes en houtsnippers leuk. Al deden beukennootjes soms pijn. Volgens wethouder Annemieke Traag kunnen kinderen hier de natuur niet alleen zien, maar ook echt voelen. Het pad is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. En dan het weer voor Twente. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen geleidelijk op, maar blijft er kans op een enkele lokale regenbui. Komende nacht wisselen opklaring en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur koelt af naar zo'n 8 tot 10 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen overdag start vrij wisselvallig. In de loop van de dag trekken er opnieuw een paar buien over de regio. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot circa 13 à 14 graden. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wiegen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Dat komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyad. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de Eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de 5e plek. FC Twente speelde tegen Fortuna en ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven 4e. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyad zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANWB nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Toes had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat het op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyad bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de Eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelde tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.